0: Pokémon is Rin. Te laat is Schleen, Geheilin. Schattesaren is Schleen Amanu.
1: En vila ja?
0: Laithai.
1: Ja, taf. Oh, oh.